0: de acero y la Guerra Fría. La ampliación de 2004 también tuvo importantes repercusiones en el régimen lingüístico de la Unión. Se podría decir que supuso un desafío sin precedente. Con la incorporación del checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, lituano, maltés y polaco, las lenguas oficiales de la Unión aumentaron de 11 a 20. Se crearon 9 unidades de traducción en el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo para hacer así la institución accesible en las lenguas recién añadidas. En los años previos a la ampliación, cuando las negociaciones de adhesión estaban en curso, el personal lingüístico existente comenzó a prepararse para la introducción de las nuevas lenguas mediante programas de estudios de idioma. El compromiso de la Unión con la inclusión y la diversidad queda patente en su particular caleidoscopio lingüístico. Cada idioma no es solo un medio de comunicación, sino una ventana a la historia, la cultura y la identidad de un país. A través de la traducción y la interpretación, la Unión vela porque se escuchen todas las voces. Tras la incorporación de 10 países en 2004, que supuso la quinta ampliación de la Unión, Bulgaria y Rumanía se adhirieron en 2007 y Croacia en 2013. Dos décadas después, la repercusión de la ampliación de 2004 se sigue sintiendo en toda Europa. La Unión Europea ha reafirmado su papel como faro de esperanza, progreso y cooperación en un mundo en constante evolución. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento
1: Europeo. Europos Parlamentą sudaro ne tik jo nariai. Šią didelę instituciją iš tiesų sudaro tūkstančiai žmonių, kasdien dirbančių, kad Europos Sąjunga piliečiams būtų prieinamesnė, sklandžiau veikianti ir skaidresnė. Kaip užtikrinti darnų tokios daugybės žmonių darbą? Tai padaryti padeda tokie administraciniai organai kaip biuras. Parlamento biuras kartu su pirmininku sueiga yra Europos Parlamento valdymo organas. Biurą sudaro parlamento pirmininkas, 14 pirmininko pavaduotojų ir 5 kvestoriai, kuriuos parlamento nariai išrenka 2,5 metų kadencijai. Ši kadencija gali būti pratesta. Jei balsuojant biure surenkamas vienodas balsų skaičius, parlamento pirmininkas turi lemiamą balsą. Kvestorių balsas yra patariamasis. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Biuras vykdo įvairias parlamento vidaus administracinės ir finansinės užduotis. Jis yra atsakingas už visus su parlamento vidaus veikla susijusius klausimus. Biuras rengia parlamento biudžetą ir priima sprendimus dėl visų administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Taigi, jis, pavyzdžiui, atsako už institucijos nekilnojamojo turto politiką, rūpinasi pareigūnų išmokomis ir išlaidomis, bei rengia parlamento gaires, pavyzdžiui, dėl nuotolinio darbo. Jis taip pat tvarko prašymus dėl posėdžių ir gali išduoti leidimą komitetų ir delegacijų posėdžiams kitose nei įprasta darbo vietose. Biuras rengia ir parlamento išlaidų sąmatą. Be to, jis nustato parlamente atstovaujamoms politinėms partijoms skiriamas sumas ir per plenarinius posėdžius frakcijoms skiriamą laiką. Bet tai dar ne viskas. Biuras taip pat nustato generalinio sekretoriato sudėtį bei struktūrą ir skiria generalinį sekretorių, kuris yra atsakingas už parlamento administracijos valdymą. Biuras taip pat skiria aukšto rango pareigūnus. Siekdamas sklandžiai vykdyti visas užduotis, biuras paprastai susirenka 2 kartus per mėnesį. Jo protokolai verčiami į 24 oficialiąsias kalbas, o paskui išspausdinami ir išdalyjami visiems parlamento nariams. Žinoma, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie biuro veiklą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykite svetainėje Europarl Radio.
2: Nu til dags deltager kvinder aktivt i alle dele af samfundet. De er en integreret del af arbejdsstyrken og indtager ledende roller i virksomheder og i politik. Men selvom kvinder har fået meget større indflydelse i samfundet og udfylder mange roller, som tidligere udelukkende var forbeholdt mænd, er der stadig lang vej igen, hvis vi skal opnå reel ligestilling mellem kønnene. Vi må også erkende, at problemer som vold, chikane og forskelsbehandling rettet mod kvinder fortsat er en realitet i stort set alle samfund. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne podcast vil vi tale om, hvad EU gør for at fremme ligestilling mellem kønnene i Europa og skabe et mere retfærdigt samfund.
3: EU har arbejdet hårdt for at forbedre kvinders liv og opnå en bedre kønsbalance i alle dele af samfundet, for dermed at skabe et mere retfærdigt Europa for alle. EU er helt med på, at ligestilling mellem kønnene er en vigtig forudsætning for en innovativ, konkurrencedygtig og blomstrende europæisk økonomi, og fremhæver, at ligestilling mellem kønnene handler om mere end blot at øge beskæftigelsen og produktiviteten. Det er også en grundlæggende rettighed for alle. Ligestilling forbedrer vores livskvalitet og skaber mere stabile og modstandsdygtige demokratier. På den internationale dag for parlamentarisme i 2025 var fokus netop på ligestilling mellem kønnene. I forbindelse med markeringen af dagen kom Europaparlamentets formand Roberta Metsola med en opfordring til parlamenter verden over om at stå sammen og arbejde hen imod et mere retfærdigt samfund.
4: Only together can we tackle the inequalities that...
2: Kun sammen kan vi takle de uligheder, der fortsat holder kvinder tilbage hver dag overalt i samfundet, fra arbejdspladsen til hjemmet og en dag i vores parlamenter. Der er stadig så meget at gøre, men jeg er overbevist om, at vi gennem et styrket interparlamentarisk samarbejde og en bedre dialog kan opbygge en bedre og mere lige verden, der fungerer for alle.
3: Europaparlamentet har selv gjort det klart, at det går stærkt ind for ligestilling. Og det har det gjort i både ord og handlinger. Ikke alene har det genvalgt Roberta Metsola som formand, det har også oprettet et stående udvalg, der beskæftiger sig med kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene. Desuden lancerede parlamentet i 2020 en årlig europæisk uge for ligestilling mellem kønnene. I løbet af denne uge ser parlamentsudvalgene på de emner, de beskæftiger sig med, ud fra et kønsperspektiv. Parlamentet presser konstant på for at få vedtaget love om ligestilling mellem kønnene og har opfordret Europakommissionen til at udforme lovgivning inden for netop det område.
2: Lad os nu se nærmere på, hvad EU gør for at fjerne ulighederne mellem mænd og kvinder i EU-landene. Europakommissionen har udarbejdet en omfattende strategi for ligestilling mellem kønnene for perioden 2020-2025. Derudover vedtog den en køreplan for kvinders rettigheder den 7. marts 2025, og det var ikke en tilfældigt udvalgt dato. Det var nemlig dagen før kvindernes internationale kampdag. Køreplanen baner vejen for perioden efter 2025, ser på de fremskridt, der er gjort, og stiller skarpt på de områder, hvor der stadig er brug for forbedringer.
3: Et af områderne er arbejdspladsen, hvor der fortsat er store problemer, som for eksempel den kønsbestemte lønforskel. Selv når en kvinde udfører det samme arbejde som en mand eller et arbejde af samme værdi, er der stadig stor sandsynlighed for, at kvinden vil tjene mindre. I EU's strategi for ligestilling mellem kønnene er der fastsat regler om løngennemsigtighed, og ifølge de regler skal arbejdsgiverne sørge for, at deres ansatte har adgang til visse oplysninger, f.eks. gennemsnitlige lønniveauer. EU-landene har indtil starten af juni 2026 til at indarbejde reglerne i nationalret.
2: Men lige løn for lige arbejde er ikke det eneste, som kvinder må arbejde ekstra hårdt for på arbejdspladsen. Det er også sværere for kvinder at klatre op ad karrierestigen og få stillinger med ledelsesansvar. Derfor blev der med EU's ligestillingsstrategi også indført en lov om kønsbalance i bestyrelser i større børsnoterede selskaber. Det vil give kvalificerede kvinder bedre muligheder for at få topjob i børsnoterede selskaber med mere end 250 ansatte. Ifølge loven skal arbejdsgiverne besætte 40% af stillingerne som menige bestyrelsesmedlemmer med det underrepræsenterede køn. Og det samme gør sig gældende for 33% af stillingerne blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsgiverne har indtil midten af 2026 til at få det gennemført.
3: På andre områder bliver der også gjort en indsats for at forbedre vilkårene for kvinder på arbejdsmarkedet. og gør det lettere for forældre at forene deres familieliv med deres karriere. EU-strategien for ligestilling mellem kønnene giver nemlig forældre og omsorgspersoner rettigheder med hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv. For eksempel har førskoleundervisning og børnepasning fået en prominent plads i strategien. Det skal sikre, at forældre bedre kan forene deres arbejdsliv med deres rolle som mødre og fædre. Strategiens fokus på balancen mellem arbejdsliv og privatliv har kastet nogle ret bemærkelsesværdige resultater af sig. For eksempel er der blevet indført en ret til 10 dages fædreorlov og 4 måneders forældreorlov i alle EU-lande. Her er der tale om regler, som har været med til at sikre, at fædrenes rolle ikke glemmes, når det drejer sig om at passe børn, og at mødre har mulighed for at finde en balance mellem deres job og deres forældrerolle.
2: Arbejdstagerrettigheder for kvinder og mænd er helt bestemt et emne, der betyder meget for EU. Men det er der også andre kønsrelaterede emner, der gør. For eksempel kønsbaseret vold. For EU er der ingen tvivl om, at der skal udvises nultolerance over for den slags vold, uanset om der er tale om stalking, sexchikane, voldtægt, fysisk og psykisk misbrug eller tvangsægteskab og sterilisering. Derfor er der blevet indført regler, som kriminaliserer kønsbaseret vold og som kræver, at EU-landene beskytter ofre og giver dem adgang til domstolsprøvelse og støttestruktur, som f.eks. kvindeherberger, voldtægtskrisecentre og hjælpelinjer. EU har også tiltrådt Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Ved at gøre det forpligter EU sig til at udvikle love, politikker og støttetjenester, der har til formål at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder.
3: Hvis vi lige skal samle op på det hele her til sidst, så viser alle de nævnte tiltag, at EU er på rette kurs mod et Europa med ligestilling mellem kønnene. Men der er stadig et stykke vej endnu, når vi ser på emner som kønsbestemte lønforskelle, deltagelse på arbejdsmarkedet og bekæmpelse af kønsbaseret vold.
2: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
3: Europaparlamentets webradio.
5: Stel je dit even voor. Het is nog vroeg in de ochtend en je bent in het treinstation. De geuren van gebakjes, koffie en metaal hangen in de lucht. Je ziet de namen van steden in verschillende talen, soms zelfs in een ander alfabet, flikkeren op de vertrekborden. Twee vrienden nemen afscheid van elkaar. Iemand anders controleert voor de derde keer zijn rugzak. En jij hebt een kaartje in de hand dat niet alleen voor één bestemming geldig is, maar voor meerdere. Een kaartje dat niet weergeeft waar je naartoe gaat, maar wel hoe lang je wilt reizen. Dat kaartje is een Interrail-pas. Interrail maakt al sinds 1972 deel uit van het Europese verhaal, met als kernidee dat echte verbinding pas ontstaat wanneer je onderweg bent. Je reist langs steden en stations en ontmoet onbekenden die dezelfde reis maken. Voordien, sinds 1959, bestond er ook al de Eurail-pas, waarmee bezoekers van buiten Europa per spoor door een aantal Europese landen konden reizen. Maar voor de mensen die in Europa woonden, bestond zoiets niet. Mensen begonnen zich af te vragen waarom er geen vergelijkbaar kaartje was voor Europese burgers. Het antwoord op die vraag kwam er in 1972. Dat jaar werd het 50-jarige bestaan gevierd van de Internationale Spoorwegunie, een organisatie die werd opgericht in 1922 om de Europese spoorwegsystemen na de Eerste Wereldoorlog opnieuw op te bouwen en met elkaar te verbinden. Dit jubileum was een uitgelezen kans om met iets innovatiefs te komen. Een treinkaartje waarmee jongeren vrij door Europa konden reizen. Dit eenmalig verkrijgbare kaartje, dat de naam Interrail-pas kreeg, gaf jongeren tot 21 jaar de kans om vrij met de trein door 21 landen te reizen. Al snel bleek hoe groot de belangstelling was. Er werden zo'n 100.000 kaartjes verkocht. De vraag was zo groot dat de Internationale Spoorwegunie besloot het aanbod permanent te maken. Maar daar eindigt het verhaal van Interrail niet. Wat betekent het vandaag de dag voor jou? We zijn nu meer dan 50 jaar verder en de rijkwijde van Interrail is alleen maar uitgebreid. Met een Interrail Global Pass kun je nu door 33 landen reizen, van de Griekse eilanden tot de Noordpoolcirkel. Iedereen kan er gebruik van maken en er zijn verlaagde tarieven voor alle reizigers onder de 28 of boven de 60. Wil je zelf een Interrail Pass kopen? Dan hoef je enkel naar de website interrail.eu te surfen en aan te geven hoe lang je wilt reizen. De langste periode die je kunt kiezen is 3 maanden. Een treinavontuur was nog nooit zo eenvoudig. Met de pas reis je dus vrij door Europa. Hoge snelheidstreinen, regionale lijnen, nachttreinen en op sommige plaatsen zelfs veerboten maken allemaal deel uit van hetzelfde netwerk. Let wel, in sommige treinen moet je een zitplaats reserveren. Je kunt een voorgestelde route volgen of je reis helemaal zelf uitstippelen. De flexibiliteit is ongetwijfeld de grootste troef van Interrail. En je kunt onderweg nog aanpassingen aanbrengen afhankelijk van waar je reis je naartoe brengt. Dat betekent dat je langer kunt blijven in een stad die je hart sneller doet slaan. Je kunt ook van richting veranderen of spontaan uitstappen, gewoon omdat de plaatsnaam je aanspreekt. Het biedt je de kans om het onbekende tegemoet te gaan en verder te kijken dan de gebruikelijke toeristische trekpleisters. En ook al reis je alleen, je zult onderweg al snel andere reizigers ontmoeten. Interrail is zo'n populair initiatief geworden dat alleen al in 2024 meer dan 746.000 kaartjes werden verkocht, samengoed voor meer dan 1,4 miljard afgelegde kilometers. Maar wat maakt Interrail zo belangrijk? Door ervoor te kiezen om per spoor te reizen, draag je bij aan duurzamer toerisme en help je de negatieve gevolgen van de reissector voor het klimaat te verminderen. De Griekse Stefania Skevi was 24 jaar toen ze vertrok met een rugzak vol snacks en een Polaroid-camera. Ze volgde de mediterrane zon van Noord-Italië naar de Franse Riviera en reisde verder tot de historische stad Duinkerke. Ze vertelt ons hoe Interrail haar kijk op Europa veranderde.
6: Interrail heeft mijn begrip van afstand veranderd. Van de dromerige kliffen van Cinque Terre tot het grensdorpje Ventimiglia. Het ene moment ben je in Italië en het andere moment sta je bijvoorbeeld in Frankrijk. Je ontdekt steden die eeuwen van elkaar verwijderd zijn, wat betreft architectuur, het eten en het levensritme. Maar tegelijkertijd lijken ze ook op elkaar. Pleintjes komen steeds vertrouwder over. In cafés hangt dezelfde sfeer, ook al klinkt er een andere taal. Gesprekken draaien telkens weer om dezelfde onderwerpen. Identiteit, democratie en de toekomst. Zoveel verschillende talen, maar diep van binnen toch hetzelfde Europa.
5: In 2016 werden er politieke debatten gevoerd over Interrail. Het Europees Parlement benadrukte het potentieel van Interrail om stereotypen te doorbreken en jongeren uit heel Europa bij elkaar te brengen. Tegelijkertijd streefde het parlement ernaar om de pas nog toegankelijker te maken. Het idee was om Interrail minder te zien als vakantie en meer als een investering in leren, nieuwsgierigheid en een beter begrip van Europa. Parlementslid Manfred Weber formuleerde het idee als volgt. Wat als we in de toekomst alle Europese jongeren op hun 18e verjaardag een Interrailpas geven als geschenk van de Europese Unie? Zo krijgen ze 3 weken lang de kans te ervaren hoe het dagelijks leven in Europa eruit ziet. In 2018 werd dat idee werkelijkheid en zo ontstond Discover EU. Dat programma biedt 18-jarigen een gratis Interrailpas, zodat ze Europa op hun eigen manier kunnen ontdekken. De aanmeldingen worden 2 keer per jaar georganiseerd. Deelnemers moeten een korte quiz over de EU beantwoorden en wie geselecteerd wordt, wint een reispas. Maar er is 1 belangrijke regel. Ze moeten in de eerste plaats met de trein reizen. Discover EU is een initiatief van Erasmus Plus en bestaat vandaag de dag nog steeds. Wat begon als een eenmalig initiatief, groeide uit tot een soort overgangsritueel voor generaties jongeren. Vandaag de dag is de Interrailpas meer dan een treinkaartje. Het is een uitnodiging voor iedereen in Europa, ongeacht hun leeftijd. Een uitnodiging om in een trein te springen, grenzen over te steken en het Europese leven van dichtbij te ervaren. Dus hou je kaartje klaar en laat het avontuur beginnen. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
7: Konrad Adenauer oli tunnetusti yksi vaikutusvaltaisimpia Euroopan yhdistymisen kannattajia. Hän oli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri toisen maailmansodan jälkeen. Maa tunnettiin tuohon aikaan myös nimellä Länsi-Saksa. Adenauerilla on ollut valtava vaikutus sekä Saksan että Euroopan historiaan. Kokemukset natsihallinnosta opettivat hänelle, että kestävä rauha edellyttää yhtenäisyyttä. Adenauerilla oli myös tärkeä rooli Saksan ja Ranskan välien sovittelijana. Sovinto teki entisistä vihollisista liittolaisia ja loi perustan Euroopan integraatiolle. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä.

De EU wijst een groot deel van de middelen toe aan klimaatinitiatieven. Zo streeft ze ernaar om tenminste 30% van de middelen uit de begroting en Next Generation EU te gebruiken voor de financiering van klimaatgerelateerde doelstellingen. Daarnaast financiert de EU niet alleen de groene en de digitale transitie, maar biedt ze ook financiële steun aan alle Europese regio's om groei te stimuleren. Dit doet ze via mechanismen zoals de herstel- en veerkrachtfaciliteit, die de kern van Next Generation EU vormt. Ook het cohesiefonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, die gericht zijn op een duurzame ontwikkeling in de hele EU, spelen hierbij een belangrijke rol. Verder zijn ook onderzoek en innovatie cruciaal in de lange termijnbegroting. Dat blijkt uit de inspanningen van de EU om programma's op dit gebied, zoals Horizon Europa, te versterken. Een ander deel van de middelen gaat dan weer naar defensie en buitenlandse betrekkingen, zodat de EU sterker kan staan op het gebied van veiligheid en internationale samenwerking. In de loop van de jaren is het MFK een flexibel instrument gebleven. Zo bleek het opgewassen tegen nieuwe uitdagingen, zoals inflatie, energiecrisissen en geopolitieke spanningen. In februari 2024 werd het meerjarig financieel kader herzien als reactie op de veranderende politieke en economische omstandigheden, waardoor de EU-middelen onder druk kwamen te staan. Zo moest de EU veranderingen doorvoeren vanwege de inflatie en moesten de gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zien aan te pakken. Ook energiecrisissen en hogere defensieuitgaven hebben ertoe geleid dat er wijzigingen in de begroting moesten worden aangebracht. De EU besloot dan ook extra middelen toe te wijzen om de defensie van de EU te versterken en Oekraïne te ondersteunen tijdens het aanhoudende conflict. Verschillende sectoren, en dan vooral de energie- en infrastructuursector, hebben momenteel te maken met stijgende kosten. Om die hogere kosten op te vangen, heeft de EU inflatiecorrecties uitgevoerd. Ook herhaalde de EU in de herziening van het MFK dat ze zich sterk wil maken voor de groene transitie en voor investeringen in technologie, door meer middelen uit te trekken voor hernieuwbare energie en digitale infrastructuur. Het meerjarig financieel kader wordt niet alleen door de EU-landen vastgesteld. Er is een strenge goedkeuringsprocedure opgezet, waarin het Europees Parlement een cruciale rol speelt. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? Het MFK wordt vastgesteld volgens een bijzondere wetgevingsprocedure. Dit betekent dat het parlement eerst zijn goedkeuring moet geven voordat de Raad hierover kan beslissen. Net als de andere instellingen met een belangrijke rol in de EU-begroting, moet het parlement erop toezien dat de jaarlijkse begrotingsuitgaven van de EU de vastgestelde plafonds van het MFK niet overschrijden. Bovendien beoordeelt het parlement elk onderdeel van de begroting om ervoor te zorgen dat de toewijzing van de middelen in overeenstemming is met de doelstellingen van de EU. Denk bijvoorbeeld aan klimaatactie, innovatie en sociale cohesie. Verder speelt het parlement een essentiële rol bij tussentijdse evaluaties of herzieningen van het MFK. Zo heeft het in februari 2024 veranderingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de uitgaven van de EU haar veranderende prioriteiten blijven weerspiegelen. Hoewel de EU-landen dus vaak de overhand hebben in besprekingen over het MFK, heeft het Europees Parlement een grote invloed op het uiteindelijke resultaat en moet het erop toezien dat daarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van burgers en de lange termijn doelstellingen van de EU. Ook nu staat de EU voor nieuwe uitdagingen, zoals geopolitieke spanningen en economische druk. Daarom blijft het meerjarig financieel kader de sleutel tot vooruitgang. De recente herziening van 2024 laat ons zien hoe belangrijk wijzigingen aan het MFK zijn om stabiliteit en groei voor alle EU-landen te garanderen en tegelijk wereldwijde crisissituaties aan te pakken. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.

Het Europees Parlement bestaat uit meer dan alleen maar parlementsleden. Het is een kolossale instelling waar duizenden mensen werken die zich dag na dag

Hallo, mijn naam is Erik en ik werk als audiovisueel vertaler bij de vertaaldienst van het Europees Parlement, het meest meertalige parlement ter wereld. Onze vertaaldienst werkt dagelijks in alle 24 officiële werktalen van de EU. Dit betekent dat we niet alleen vertalen in veel gesproken talen, zoals Engels en Frans, maar ook in het Iers, Maltees, Lets, Ests, Sloveens en vele andere talen. Democratie betekent namelijk ook dat de taalkundige verscheidenheid wordt gerespecteerd. Kunnen talen met minder sprekers echt floreren in de Europese Unie? Ja, natuurlijk. Dat kan dankzij een breed scala aan EU-initiatieven ter bevordering van de minst gesproken officiële EU-talen. In Europa worden meer dan 200 talen gesproken. Daarvan zijn er slechts 24 officiële werktalen van de EU. Sommige talen, zoals Duits, Frans en Italiaans, worden ook veel gesproken over de grenzen heen en zelfs buiten de EU. Andere, zoals Iers en Maltees, worden minder gesproken, maar zijn even officieel en even gewaardeerd. Dat is omdat de Europese Unie werd opgericht vanuit het idee van eenheid in verscheidenheid. Dat idee zit zo diep verankerd in de EU-waarden en het geloof erin is zo sterk dat de EU het als haar motto heeft aangenomen. Taalkundige diversiteit is geen barrière, maar een rijkdom en die moeten we beschermen, koesteren en vieren. Laten we eens kijken naar de wettelijke basis van het meertaligheidsbeleid. Twee belangrijke wetteksten maken de inzet van de EU voor taalkundige diversiteit glashelder. De eerste is artikel 22 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, waarin staat: de Unie eerbiedigt de culturele, religieuze en taalkundige verscheidenheid. De tweede is artikel 3 van het verdrag betreffende de Europese Unie, waarin het volgende vermeld staat: de Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed. Dit zijn niet zomaar woorden. Deze artikels vormen de wettelijke basis voor een reeks concrete maatregelen. Zo heeft de EU een aanbeveling van de Raad aangenomen ter bevordering van het leren van ten minste

officiële werktalen worden gelijk behandeld. Elke toespraak tijdens de plenaire vergaderingen van het parlement wordt simultaan vertolkt en ook elke wet wordt vertaald in alle werktalen. De omvang van deze taak is indrukwekkend. Elk jaar vertaalt de vertaaldienst van het Europees Parlement het equivalent van een stapel documenten die even hoog is als de Eiffeltoren. Als vertaler, student of iemand met een passie voor talen vind je het misschien fijn om te weten dat je toegang hebt tot IATE, oftewel Interactieve Terminologie voor Europa. Dat is de officiële terminologiedatabank van de EU. En die is enorm. Met meer dan 8 miljoen termen en 1,2 miljoen trefwoorden is het de grootste meertalige terminologiedatabank ter wereld. Je kan deze gebruiken voor de 24 EU-talen en zelfs voor Latijn. Maar de steun van de EU voor talen blijft niet beperkt tot haar eigen instellingen. Die reikt nog veel verder. De impact ervan is ook te merken in klaslokalen, theaters, bibliotheken en online ruimtes waar talen tot leven komen dankzij onderwijs, cultuur en creativiteit. De meeste mensen kennen Erasmus Plus als het EU-programma voor studentenuitwisselingen. Maar niet iedereen weet dat verschillende projecten gericht zijn op het bevorderen van talen die niet zoveel worden gesproken. Deze creatieve en innovatieve projecten zijn vaak verbonden aan scholen, universiteiten en culturele verenigingen. Ze bieden allerlei mogelijkheden om gemeenschappen in staat te stellen hun taal te blijven gebruiken en te leren. We geven twee voorbeelden, uit Slowakije en Ierland. Het eerste is een project onder leiding van de Universiteit van Trnava in Slowakije, in samenwerking met universiteiten in Servië en Slovenië. De nadruk lag daarbij op het verbeteren van de manier waarop Slovaaks in het buitenland wordt onderwezen. Met het initiatief werden doeltreffende onderwijsmethoden en leerplannen ontwikkeld, met name in regio's waar het Slovaaks als minderheidstaal wordt gesproken. Het tweede voorbeeld is WikiWomen, een project waarmee scholen, taalorganisaties en Wikipedia-stichtingen voor minder gesproken talen werden samengebracht. Met dit initiatief deden studenten in Ierland onderzoek naar opmerkelijke vrouwen die nog geen eigen Wikipedia-pagina hadden en schreven ze nieuwe artikels in het Iers. Het doel was om de digitale vaardigheden te versterken, gendergelijkheid te bevorderen en het Iers nieuw leven in te blazen. Het Iers is de eerste officiële taal van Ierland en een officiële EU-taal die dagelijks door een relatief klein deel van de bevolking wordt gesproken en als bedreigd wordt geclassificeerd. Misschien heb je wel eens gehoord van de Deense film Another Round, de Maltese roman In the Name of the Father and of the Son en het Baltic Sea Forum voor documentaires. Maar weet je wat die met elkaar gemeen hebben? Ze werden allemaal gesteund door Creatief Europa. Dat is het vlaggenschipprogramma van de Europese Unie ter ondersteuning van culturele en creatieve sectoren. Voor de periode 2021-2027 is daar een budget van meer dan 2 miljard euro voor uitgetrokken. Het biedt financiering voor theater, cinema, uitgeverijen, festivals en een brede waaier aan artistieke initiatieven, allemaal met een focus op taalkundige en culturele verscheidenheid. Een van de belangrijkste activiteiten is het ondersteunen van de vertaling en distributie van literaire werken in heel Europa. Van 2014 tot 2020 werden via het programma de vertaling en de promotie van meer dan 3500 boeken mede gefinancierd en werden verhalen in talen met minder sprekers gepromoot om lezers buiten hun landsgrenzen te vinden. Creatief Europa steunt ook de ondertiteling en het dubben van films en zorgt ervoor dat cinema toegankelijk is in alle 24 werktalen van de EU, ook die met minder sprekers. Daarnaast worden met het programma internationale culturele samenwerkingsprojecten en festivals gefinancierd. Zo krijgen honderden schrijvers, filmmakers, vertalers en kunstenaars de kans om een nieuw en internationaler publiek te bereiken. Op deze manier bevordert Creatief Europa de toegang tot cultuur en artistieke uiting in elke EU-taal, ongeacht het aantal sprekers. Of je nu een minderheidstaal spreekt of gewoon nieuwsgierig bent en meer wilt leren, programma's zoals Erasmus Plus en Creatief Europa bieden je allerlei kansen. En hier bij Europarl Radio dragen wij ook ons steentje bij, door al onze podcasts te produceren in het Nederlands en in de andere 23 officiële werktalen van de EU.
Op deze manier bevordert het Europees Parlement inclusie, toegankelijkheid en gelijke

0: Grieķijas kultūras ministra Melina Merkūri un Francijas kultūras ministrs Jacques Langs. Viņu iecere bija vienkārša, taču vērienīga. Kultūra varētu eiropiešus satuvināt. Pati pirmā Eiropas kultūras galvaspilsēta bija Atēnas 1985. Gadā, un kopš tā laika šo titulu ir ieguvušas vairāk nekā 70 pilsētas visā Eiropā. Arī Rīga, kura par kultūras galvaspilsētu kļuva 2014. Gadā. Bet jau nākamgad, proti 2027. Gadā, par Eiropas kultūras galvaspilsētu kļūs Liepāja. Ideja ir pavisam vienkārša. Katru gadu izraudzītās pilsētas visai Eiropai un pasaulē var parādīt savu kultūras dzīvi. Kā pilsēta var kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, šis process sākas 6 gadus iepriekš. Vispirms Eiropas komisija nolēma, kuras valstis ir tiesīgas šo titulu saņemt. Attiecīgo valstu pilsētas piesakās, iesniedzot savu kultūras programmu. Neatkarīgu ekspertu žūrija izskata pieteikumus un no katras valsts izraugās vienu pilsētu. Pēc tam tiek atlasītas 2 vai reizēm 3 Eiropas kultūras galvaspilsētas. Pilsētas izvēlas balstoties uz 3 kritērijiem. Vērtēta tiek, piemēram, kultūras programma, pilsētu spēja to īstenot un ilgtermiņa ieguvumi, ko šī programma var sniegt pilsētai un tās iedzīvotājiem. Par kultūras galvaspilsētu var kļūt visdažādākā lieluma pilsētas. Tituli ir saņēmušas arī pilsētas ar mazāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotājiem, piemēram Matēra Itālijā, Golveja Īrijā un Tartu Igaunijā. Svarīgāk ir tas, vai pilsētai pietiek cilvēku, finanšu un kultūras resursu, lai īstenotu programmu, un vai tās spēs iesaistīt iedzīvotājus. Pēc tam, kad pilsētas ir atlasītas, tām ir doti 4 gadi, lai sagatavotos. Šajā laikā pilsētas meklē partnerus, plāno pasākumus un aicina iedzīvotājus iesaistīties. Ja tu dzīvo valstī, kas kandidē uz kultūras galvaspilsētas titulu, tu neesi tikai novērotājs. Tu vari aktīvi iesaistīties gatavošanās procesā. Kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu, pilsētas saņem arī taustām atbalstu. Tās saņem Melinas Merkūrī balvu 1,5 miljonu eiro. Turklāt pilsētas tiek mudinātas iesaistīties citās Eiropas Savienības programmās, piemēram, programmā Radošā Eiropa, kas atbalsta kultūras un radošās nozares. Taču titula vērtība nav mērāma tikai naudā. Pilsētas to izmanto kā atspēriena punktu, lai spodrinātu savu tēlu starptautiskā mērogā, atdzīvinātu reģionus un sabiedriskās vietas un piesaistītu tūristus. Ja pilsēta reiz iegūs Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, tā šī titula pozitīvo ietekmi jutīs vēl ilgi pēc tam. Kā piemēru aplūkosim Rīgu 2014. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Togad rīkotos pasākums apmeklēja 2 miljoni cilvēku, un piedāvājumā bija gan klasiski, gan popkultūras pasākumi dažādās Rīgas vietās, tostarp arī rajonos, kuros kultūras pasākumi nav pārāk iecienīti. Pateicoties kultūras galvaspilsētas titulam, 2014. Gada pirmajā pusē ārvalstu turistu skaits Latvijā pieauga par 18,9%. Tas šajā laika periodā bija otrs augstākais turistu pieaugums Eiropā. Eiropas kultūras galvaspilsētu sagatavotās programmas akcentē, kas eiropiešiem ir kopīgs, vienlaikus izceļot katras pilsētas unikalitāti. Titulam nav tikai vietējs raksturs. Tas uzrunā iedzīvotājus visā Eiropā un pasaulē. Kultūras galvaspilsēta var iesaistīt arī kaimiņu reģionus, taču tikai viena pilsēta ir vadošā pasākumu rīkotāja un atbild par kultūras programmu. Tam par simbolisku piemēru kalpo 2025. Gada Eiropas kultūras galvaspilsēta Nova Gorica Slovenijā. Tā izveidoja ciešu partnerību ar Goriciju, tās kaimiņu pilsētu Itālijā. Un pirmo reizi vēsturē vienas galvaspilsētas titulu dalīja 2 pilsētas no 2 dažādām valstīm. Šīs pilsētas, ko šķir valstu robeža, izmantoja iespēju satuvināt Itālijas un Slovenijas iedzīvotājus. Savā runā Itālijas prezidents Sergio Mattarella šo notikumu atzīmēja ar šādiem vārdiem. Nova Gorica, līdz ar Vācijas pilsētu Chemnitzu, tika izraudzīta par 2025. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Un šī Slovēnijas pilsēta, kopā ar tās dvīņu pilsētu Goriciju, nolēma uzņemties īpašu uzdevumu – sniegt pārrobežu kultūras pieredzi. Kultūrai pašai par sevi nav robežu, taču kultūra ir tāds kā sabiedrības izpausmes veids. Šī sabiedrība ir zinātkāra un vēlas kopīgi izpētīt un bagātināt kultūru. Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls bez šaubām ir unikāla iespēja pilsētai un tās iedzīvotājiem. Tas var pozitīvi ietekmēt kultūru, sociālo jomu un ekonomiku. Vai šis raidījums tevi ieinteresēja? Uzzini, kā Eiropas Savienība atbalsta kultūru tavā dzīvesvietā un tavos ceļojumu galamērķos. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Schengen. In zijn huidige vorm omvat het Schengengebied het grondgebied van 27 Europese landen, namelijk 23 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Binnen dit gebied kun je vrij van het ene land naar het andere reizen, zonder grenscontroles. Daarbij maakt het niet uit of je een grondgebied via land, zee of lucht binnenkomt. Je hoeft dus alleen door de douane als je een buitengrens oversteekt. Dat wil zeggen een grens tussen een Schengenland en een niet-Schengenland, bijvoorbeeld tussen Polen en Oekraïne.
2: Het Schengengebied breidt nog steeds uit. Zo is Kroatië op 1 januari 2023 toegetreden. Bovendien hebben de EU-landen eind 2023 unaniem besloten de controles aan de binnengrenzen van de EU met Bulgarije en Roemenië vanaf 31 maart 2024 af te schaffen. Het gaat daarbij om de lucht- en zeegrenzen. Over de controles aan de landgrenzen wordt in een later stadium een besluit genomen. Dat betekent dat er maar 2 EU-landen overblijven die geen deel uitmaken van het Schengengebied, namelijk Ierland en Cyprus. Wat Cyprus betreft wordt momenteel beoordeeld of het land voldoet aan alle vereisten om toe te kunnen treden tot de zone zonder grenzen. Ierland is op zijn beurt niet wettelijk verplicht om toe te treden tot het Schengengebied, maar kan wel op elk moment het lidmaatschap aanvragen. Het is belangrijk ook te merken dat alle EU-burgers recht hebben op vrij verkeer, ook als zij onderdaan zijn van een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort. Dit betekent dat EU-burgers normaal gezien alleen een oppervlakkige identiteitscontrole ondergaan als ze een grens oversteken tussen een Schengenland en een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort.
1: Voor onderdanen van buiten het Schengengebied passen de Schengenlanden allemaal dezelfde voorwaarden en procedures toe voor het verlenen van een visum voor kort verblijf, dat ook wel een toeristenvisum wordt genoemd. Houders van zo'n visum kunnen binnen een periode van 6 maanden maximaal 3 maanden lang vrij binnen het Schengengebied reizen. Maar niet alle onderdanen van niet-Schengenlanden hoeven een Schengenvisum aan te vragen. Amerikaanse en Australische burgers zijn bijvoorbeeld van deze verplichting vrijgesteld. Toch is het niet zo dat alle soorten controles in verband met reizen zomaar zijn afgeschaft in het Schengengebied. Het is erg belangrijk je bewust te zijn van het verschil tussen grenscontroles en veiligheidscontroles. Deze laatste worden om veiligheidsredenen uitgevoerd, bijvoorbeeld op de luchthaven. Ook passagiers die binnen het Schengengebied reizen, worden hieraan onderworpen.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
1: Passagiers kunnen worden gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien om aan te tonen dat ze de rechtmatige eigenaar van hun reisticket zijn. Daarnaast is het goed om te weten dat een Schengenland tijdelijk grenscontroles kan invoeren wanneer het een ernstige bedreiging voor zijn openbare orde of binnenlandse veiligheid heeft vastgesteld. Deze uitzonderlijke maatregel werd in de praktijk al een paar keer toegepast, bijvoorbeeld door Frankrijk, dat de grenscontroles opnieuw invoerde als reactie op terroristische dreigingen.
2: Schengen heeft dus niet alleen te maken met makkelijk reizen, maar ook met de veiligheid binnen het hele gebied. Daarom is er het Schengen-informatiesysteem, een speciale databank waar de politie en andere bevoegde overheidsinstanties informatie over onder meer vermiste of gezochte personen kunnen invoeren en verifiëren. Het is een platform voor samenwerking tussen rechtshandhavinginstanties uit verschillende landen, dat een hoog niveau van veiligheid helpt te behouden, vooral aan de buitengrenzen van het Schengengebied.
4: Schengen.
8: Schengen.
4: Schengen.
8: Schengen.
1: Laten we nu eens de geschiedenis induiken. De oorsprong van het Schengengebied dateert van 1985, toen 5 lidstaten van de Europese gemeenschap besloten de controles aan de binnengrenzen af te schaffen. Dit initiatief paste binnen de inspanningen om de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog te bevorderen en was gericht op het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Het Schengengebied dankt zijn naam aan de gemeente Schengen in Luxemburg, waar de oorspronkelijke landen het eerste akkoord ondertekenden. Het zogenoemde Schengen-acquis, dat is het geheel van de afzonderlijke Schengen-akkoorden en de daarmee samenhangende bepalingen, maakt dan ongeveer 25 jaar integraal deel uit van het EU-recht, nadat het in het Verdrag van Amsterdam werd opgenomen. Vandaag, bijna 40 jaar na de ondertekening van het eerste Schengen-akkoord, kunnen meer dan 400 miljoen burgers die in het Schengengebied wonen, vrij reizen. Maar niet alleen het verkeer van mensen, of het nu om zakenreizen of vakantie gaat, is makkelijker dankzij het Schengengebied. Ook de Europese economie en de kwaliteit van ons dagelijks leven waren er wel bij. Het is dan ook een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie.

0: Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione illegale su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022, l'Unione Europea è sempre stata al fianco di Kiev e del suo popolo. Nei mesi e negli anni seguenti ha condannato l'aggressione russa, imposto sanzioni contro Mosca e fornito aiuti economici, umanitari e militari all'Ucraina.
1: Slava Ucraina!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: In questo podcast faremo il punto sulla situazione attuale, concentrandoci sulla risposta dell'Unione e sull'impatto delle sanzioni contro la Russia.
4: Stando ai dati della missione di monitoraggio dei diritti umani guidata dalle Nazioni Unite in Ucraina, il costo in vite umane della guerra è in costante aumento. Alla fine del 2025 erano più di 15.000 i civili ucraini rimasti uccisi e oltre 40.000 i feriti. Il conflitto ha dato origine a una delle crisi degli sfollati più grandi della storia. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 13 milioni di persone in Ucraina hanno ancora urgente bisogno di aiuti umanitari. Intanto nel paese si contano 4 milioni di sfollati interni, mentre sono più di 5 milioni i rifugiati ucraini sparsi in tutto il mondo. Molti di loro sono ancora alle prese con un futuro incerto.
0: L'economia ucraina rimane sotto forte pressione. Nonostante i segnali di resilienza, la portata della distruzione è sconcertante. Gli ultimi dati di Banca Mondiale, Nazioni Unite, Commissione Europea e Governo ucraino stimano il costo della ricostruzione e della ripresa del paese a ben oltre 500 miliardi di euro.
4: Anche i danni ambientali hanno raggiunto un livello critico. Dopo 4 anni di guerra, secondo le stime, ammontano a circa 75 miliardi di euro. Il conflitto ha provocato un'enorme quantità di emissioni di gas serra, vasti incendi boschivi lungo il fronte e l'inquinamento persistente di alcuni dei terreni agricoli più fertili d'Europa.
0: Fin dall'inizio della guerra, l'Unione Europea e i suoi Paesi membri hanno messo a disposizione dell'Ucraina aiuti per circa 177 miliardi e mezzo di euro. Il 2025 ha segnato una svolta storica che ha visto l'Unione superare gli Stati Uniti e attestarsi come principale fornitore di aiuti all'Ucraina, per la prima volta anche di tipo militare.
4: Dei più di 177 miliardi di euro forniti a Kiev, oltre 65 sono stati dedicati specificamente agli armamenti e hanno consentito al paese di dotarsi di centinaia di carri armati e di sofisticati sistemi di difesa aerea. A oggi restano da stanziare ancora 32 miliardi di euro. Lo strumento per l'Ucraina, un programma specifico di assistenza finanziaria dell'Unione, è pienamente operativo e garantirà un flusso regolare di finanziamenti per un totale di 50 miliardi di euro fino alla fine del 2027. I pagamenti sono subordinati a un ambizioso piano di riforme e investimenti messo a punto dal governo ucraino.
0: Allo stesso tempo, l'Unione ha anche aumentato significativamente la pressione sulle finanze del governo russo. Alla fine del 2025 si contavano 19 pacchetti di sanzioni.
4: Nonostante le sanzioni abbiano provocato un aumento dell'inflazione e la contrazione dell'economia in Russia, il Parlamento europeo continua a mettere in guardia sul fatto che Mosca si avvale di una flotta fantasma per aggirare le restrizioni, il che significa che l'applicazione efficace delle sanzioni è ora più importante che mai.
0: Il Parlamento europeo ha più volte chiesto sanzioni più severe nei confronti della Russia e un maggiore sostegno all'Ucraina. Un importante passo avanti è stato fatto con l'istituzione del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina. Questo strumento innovativo usa gli extra profitti generati dai quasi 300 miliardi di euro di beni sovrani russi congelati in Europa per ripagare i prestiti concessi all'Ucraina. E se da un lato il G7 ha concordato un pacchetto di aiuti da 45 miliardi di euro in prestiti, dall'altro il Parlamento continua a chiedere la confisca totale dei beni congelati per garantire che la Russia ripaghi la distruzione che ha causato.
4: Parallelamente agli sforzi europei e ucraini, gli Stati Uniti si sono adoperati per elaborare proposte volte a porre fine alla guerra. Nel novembre 2025, sotto la presidenza Trump, è stato presentato un piano di pace in 28 punti definito con il contributo degli Stati Uniti. Tra le altre cose, questo piano prevedeva un cessate il fuoco, il riconoscimento dell'attuale controllo del territorio in alcune regioni e una serie di garanzie di sicurezza statunitensi, da attivarsi solo a determinate condizioni. Il piano conteneva anche disposizioni che limitavano le future capacità militari dell'Ucraina e che impedivano a Kiev di aderire alla NATO. I leader ucraini ed europei hanno considerato problematici questi aspetti e le parti coinvolte non li hanno approvati.
0: Nel 2022 la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, è stata la prima funzionaria di alto livello dell'Unione Europea a visitare Kiev dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala da parte della Russia. Nel novembre 2025, quando il Parlamento era riunito in plenaria, la presidente ha ribadito il fermo sostegno dell'Unione all'Ucraina con queste parole.
4: Il Parlamento ha sostenuto il popolo ucraino fin dal primo giorno e continua a farlo ancora oggi. Siamo fiduciosi e grati per i progressi compiuti grazie a una nuova spinta per la pace in coordinamento con gli Stati Uniti, ma in Europa siamo consapevoli che deve trattarsi di una pace reale, dignitosa, giusta e libera, e soprattutto deve essere basata sul principio niente sull'Ucraina senza l'Ucraina.
1: It must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
0: La presidente Metsola ha concluso affermando che l'Unione Europea farà tutto il possibile per contribuire a trovare quella pace così difficile da raggiungere che ha sempre cercato.
4: Il Parlamento europeo è un convinto sostenitore del futuro europeo dell'Ucraina. Dall'apertura ufficiale dei negoziati di adesione nel giugno 2024, Kiev ha sempre lavorato intensamente per allineare le sue leggi a quelle europee. Nonostante il percorso verso la piena adesione sia arduo, l'Unione Europea resta determinata. In palio non c'è solo l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma anche la difesa dei valori europei di democrazia, sovranità e una pace che sia giusta e duratura.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento
5: europeo. 2023 metų Dafnės Caruanos Galicijos žurnalistikos premiją laimėjo graikų, vokiečių ir britų konsorciumas. Konsorciumas nuodugniai tyrė aplinkybės, kuriomis 2023 metų birželio 14 dieną jūroje netoli pietvakarinio Graikijos miesto Pilo nuskendo žvejybinis traleris Adriana. Katastrofoje žuvo daugiau kaip 600 prieš kelias dienas juo iš Libijos išplaukusių migrantų.
6: Liberté d'expression.
7: Freie Meinungsäußerung.
8: Libertà d'espression.
9: Libertà d'espressione.
10: Di la verità anche se la tua voce trema.
11: Dafnė Caruana Galizia.
5: Nugalėtojų straipsnio pavadinimas priešais nieko nematančias valdžios institucijų išjungtas kameras mirtis tamsiausiose viduržemio jūros gelmėse. Tyrimą atliko Graikijos tyrimų organizacija Solomon. Kartu su vokiečių nevyriausybinė organizacija Forensis, Vokietijos visuomeniniu transliuotoju ARD ir britų laikraščiu The Guardian. Tyrėjai atskleidė, kad dėl Graikijos pakrančių apsaugos pajėgų veiksmų nuskendo laivas ir žuvo šimtai migrantų. Taip pat buvo atskleisti Graikijos valdžios institucijų ataskaitų nenuseklumai. Žurnalistai surinko daugiau kaip 20 laivo katastrofą išgyvenusių žmonių liudijimus, tyrinėjo teismo dokumentus ir kalbėjosi su pakrančių apsaugos pajėgų darbuotojais. Tyrimo rezultatuose išsamei išdėstoma, kaip buvo praleistos galimybės gelbėti žmonės ir ignoruoti pagalbos siūlymai, nors išgyvenę liudytojai nurodo, kad laivas nuskendo dėl Graikijos pakrančių apsaugos bandymo žvejybos laivą tempti. Graikijos pakrančių apsauga neigė bandžiusi laivą tempti. Organizacija Forensis lemtingos nakties įvykius atkūrė naudodamasi interaktyviu trimačiu laivo modeliu, pakrančių apsaugos tarnybos įrašais ir pakrančių apsaugos laivo kapitono liudijimu. Taip pat naudotasi skrydžių ir jūrų eismo duomenimis, palydovų nuotraukomis ir filmuota medžiaga iš netoliese plaukusių žvejybos laivų ir kitų šaltinių. Konsorciumo vardu atsiimdama premiją organizacijos Solomon narė Iljana Papangeli sakė. Tikimės, kad šis apdovanojimas padės pripažinti šią laivo katastrofą išgyvenusius žmonės ir tuos, kurie joje neteko savo šeimos narių ir mylimųjų, ir kad šios mirtys neliks nepastebėtos, o kaltininkai bus nubausti. Premijos teikimo ceremonijoje Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė. Europos parlamentas toliau kartu su Dafnės šeima stovės teisybės ieškančiųjų pusėje, nepriklausomo žurnalistikos teisingumo pusėje. Mes reikalavome atsakymų. Tikrinome ir leidome teisės aktus. Ir mes toliau leisime teisės aktus siekdami, kad mūsų Europoje žurnalistai galėtų dirbti be baimės, nepatirdami priekabiavimo ir smurto, nebijodami, kad juos nužudys. Ši premija teikta trečią kartą. Jie siekiama pripažinti išskirtinius nuodugnius žurnalistikos darbus, kuriais skatinami ES principai ir vertybės. Jis teikta 2017 metais nužudytos Malto žurnalistės, tinklaraštininkės ir kovos su korupcija aktyvistės Dafnės Karuanos Galicijos garbei. Ši žurnalistė tyrė pinigų plovimo atvejus, nuotolinių lošimų verslo ir organizuoto nusikalstamumo ryšius ir Maltos pilietybės suteikimo investuotojams programą. 2017 metų spalį ji buvo nužudyta prie jos namų susprogdinus po mašinos sėdynę įtaisytą sprogmenį. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite parlamento interneto svetainėje.
7: De transatlantische slavenhandel bestond meer dan 400 jaar lang. Het is een zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis die ruim 15 miljoen mensen trof. Het was een driehoekshandel tussen Europa, West-Afrika en Amerika en hoewel deze vanaf het begin van de jaren 1800 geleidelijk werd afgeschaft, zijn de gevolgen ervan ook nu nog voelbaar. De racistische ideologieën die mensen vroeger gebruikten om de slavenhandel te rechtvaardigen en in stand te houden, geven nu nog steeds vorm aan discriminerende houdingen en gedragingen. In deze podcast herdenken we de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel en onderzoeken we hoe dit duistere hoofdstuk in de geschiedenis de wereld om ons heen blijft beïnvloeden. Laten we beginnen door terug te keren in de tijd. In de 18e eeuw was Haiti een Franse kolonie in het hart van de Caraïbe waar tot slaafgemaakte Afrikanen onvoorstelbare ontberingen doorstonden. Ze kwamen voornamelijk uit West-Afrika en werden gedwongen lange uren te werken. Ze hadden te kampen met verwondingen, ziekte, geweld en wijdverspreide ondervoeding. Het was in deze periode dat het verlangen naar vrijheid opflakkerde onder het Haitiaanse volk, naar aanleiding van de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie. Maar de kolonie werd een slagveld voor concurrerende koloniale machten, zoals Spanje en Groot-Brittannië, die verschillende politieke groeperingen steunden om hun eigen belangen te dienen. Te midden van deze onrust ontpopte de voormalige slaaf Toussaint Louverture zich als een prominente leider. Hij bracht de Haitianen op de been voor de revolutionaire strijd die plaatsvond tussen 1791 en 1804. De Haitiaanse revolutie werd een succes. De Haitianen wonnen hun onafhankelijkheid van Frankrijk en Haiti werd het eerste land dat werd gesticht door voormalige slaven. Dit historische moment betekende niet alleen het einde van de slavernij in Haiti. De invloed ervan was ver voorbij de kusten van het eiland merkbaar en droeg uiteindelijk bij aan de afschaffing van de transatlantische slavenhandel.
8: Laten we nu weer vooruitspoelen naar het heden. Elk jaar, op 25 maart, is het Internationale Dag voor de herdenking van de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel. Op deze dag staan we stil bij de wreedheden die zijn gepleegd en eren we de mensen die geleden hebben en gestorven zijn als gevolg van de meedogenloze slavenhandel. Deze herdenkingsdag is ook een gelegenheid om jongeren bewust te maken van de gevaren van racisme en vooroordelen. secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, verwoordde het als volgt.
12: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
13: Miljoenen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen werden verhandeld over de Atlantische Oceaan. Ze werden weggerukt van hun families en thuislanden, wat hun gemeenschappen verscheurde. Ze werden ontmenselijkt en tot koopwaar gereduceerd. De geschiedenis van de slavernij is een geschiedenis van lijden en barbaarsheid die de slechtste kant van de mensheid blootlegt. Maar tegelijkertijd is het een geschiedenis van ontzagwekkende moed die mensen op hun best laat zien. Te beginnen met de tot slavernij gedwongen mensen die zich verzetten, zelfs toen ze alles tegen zich hadden, en later met de abolitionisten die zich uitspraken tegen deze gruwelijke misdaden. En toch achtervolgt de nalatenschap van de transatlantische slavenhandel ons tot op de dag van vandaag. Er loopt een rode draad van de eeuwen van koloniale uitbuiting tot de sociale en economische ongelijkheden van vandaag. In het witte superioriteitsdenken dat vandaag de dag weer opleeft, kunnen we de racistische stereotypen herkennen die gepopulariseerd zijn om de onmenselijkheid van de slavenhandel goed te praten. Racisme is de nalatenschap van slavernij en het is aan ons allemaal om deze te bestrijden.
8: Onderwijs speelt een essentiële rol bij de bestrijding van racisme en vooroordelen. Daarom legt de VN zoveel nadruk op het belang van onderwijsinitiatieven. Toekomstige generaties moeten leren wat de oorzaken en gevolgen waren van de slavernij en welke lessen we uit deze duistere periode hebben geleerd. Zo is het gebruik van de juiste woordenschat cruciaal om mensen voor te lichten en het bewustzijn te vergroten. Daarom gebruiken sommige historici tegenwoordig steeds minder vaak de term slaven en hebben ze het eerder over slaafgemaakten of tot slaafgemaakte mensen. Ze doen dit om de nadruk te leggen op de menselijkheid die dit vredesysteem van slavernij probeerde af te pakken. Daarnaast zijn er initiatieven zoals het UNESCO-project Roots of Enslaved Peoples, dat in 1994 van start ging, en de Internationale Dag voor de Herdenking van de Slachtoffers van Slavernij en de Transatlantische Slavenhandel. Hiermee worden inspanningen geleverd om de geschiedenis en de gevolgen van de transatlantische slavenhandel en slavernij op het wereldtoneel te verkennen. Bovendien hebben de Verenigde Naties de periode van 2015 tot 2024 uitgeroepen tot het internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het doel is om de uitdagingen aan te pakken waar mensen van Afrikaanse afkomst nog steeds mee worden geconfronteerd, zoals institutioneel racisme en discriminatie. Dit internationaal decennium is erop gericht de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen, de bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst te vieren en de wettelijke kaders voor de bestrijding van racisme te versterken.
13: In juni 2020 werd het Europees Parlement de eerste internationale instelling die de transatlantische slavenhandel en slavernij erkende als misdaden tegen de menselijkheid. In een resolutie die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen, drongen de parlementsleden er bij de instellingen en landen van de Europese Unie op aan gevallen van onrecht en misdaden tegen de menselijkheid die zich in het verleden tegen zwarte mensen en mensen van kleur hebben voorgedaan, officieel te erkennen. Ook onderwijs nam in deze resolutie een belangrijke plaats in. Zo bevat de tekst onder andere de aanbeveling om de geschiedenis van zwarte mensen en mensen van kleur op te nemen in leerplannen. Daarnaast organiseert het Europees Netwerk tegen Racisme nu elk jaar rond 25 maart, in samenwerking met de parlementsleden en de Europese Commissie, de Week tegen Racisme en voor Diversiteit. Het doel daarvan is onder meer om de nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen op financieel, sociaal, cultureel en psychologisch vlak schadeloos te stellen.
8: De geschiedenis van de slavernij en de blijvende nalatenschap ervan in de vorm van racisme hebben vandaag de dag nog steeds een invloed op de samenleving. Het is van vitaal belang dat we het verleden niet vergeten en dat we activisten herdenken zoals Toussaint Louverture, die de strijd tegen de slavernij in Haiti aanvoerde. Via onderwijs en samenwerking, zowel op internationaal als op Europees niveau, worden inspanningen geleverd om racisme te bestrijden, het bewustzijn te vergroten, gelijkheid te bevorderen en een inclusievere en eerlijkere samenleving te creëren voor iedereen.
13: Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.